hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer? Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

friends, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Jurri moet graag met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie ze volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bam. Kan ik even met je praten? Ga zitten nu en luister naar me. Begint jezelf weer kwijt te raken. En ze vragen naar je, en ze vragen naar je. Jij bent mij naar bij de top nu. Maar de koffer die je draagt wordt zwaarder.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
3: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
2: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
4: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
2: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land komt geleidelijk aan verder op gang. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. Meer vertraging is op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek nu 5 kilometer file met een half uur extra reistijd. Er is daar maar 1 rijstrook open.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
9: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
0: Open de GloFM-app, druk op het PSV-logo en maak kans op 1 seizoen naar de

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man was neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. De pro-Palestina-demonstranten die op het dak van een laboratorium van de TU Eindhoven zaten, zijn er weer vanaf. De gemaskerde actievoerders kwamen vrijwillig naar beneden toen de politie ze dreigde op te pakken. Een onderhandelaar en een arrestatieteam waren namelijk al onderweg. Uiteindelijk is nog één demonstrant opgepakt omdat die wegrende toen agenten om een ID vroegen. Iemand heeft zaterdagavond weer een pijl op een kat geschoten in de buurt van de Maria Montessori-straat in Eindhoven. In november gebeurde dat daar ook al meerdere keren. Toen raakte de kat zwaar gewond. Hoe het met de kat gaat die dit weekend is beschoten is niet duidelijk. De politie zoekt de dader nog. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als een nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en ondernemersorganisaties WNO, NCW, Brabant, Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Tijdens Pinksteren organiseert Stichting Zonder Dak in de Catharinakerk in Eindhoven het Pinksterfestival voor de medemens. Initiatiefnemer Hugo van Rooy wil minima een gratis muzikale middag bieden, compleet met optredens, friet en ijs. Toegangskaarten zijn via de voedselbank verspreid, maar ook andere bezoekers zijn welkom zolang er plek is. Het festival vindt plaats maandag 25 mei en begint om 1:30. Vrijwilligers en medewerkers van DAF helpen mee en wethouder Remco van Doorn opent het evenement. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Veel vertraging vanmorgen is er op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prinsviel en Zevenbergse Hoek meer dan een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan ook via Roosendaal over de A58 en de A17. Op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk tussen Nistelrode en Veghel 7 kilometer. De vertraging is daar een half uur.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
8: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
7: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
9: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
7: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het commissariaat voor de media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is afgesloten. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer met daar een uur vertraging. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook vrij. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met ruim een half uur vertraging door de problemen op de A16. En op de N264 van Gennep naar Uden tussen Volkel en Uden 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl Kies je voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
13: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
14: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
15: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Open de Glow FM app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man was neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. De pro-Palestina-demonstranten die op het dak van een laboratorium van de TU Eindhoven zaten, zijn er weer vanaf. De gemaskerde actievoerders kwamen vrijwillig naar beneden toen de politie ze dreigde op te pakken. Een onderhandelaar en een arrestatieteam waren namelijk al onderweg. Uiteindelijk is nog één demonstrant opgepakt omdat die wegrende toen agenten om een ID vroegen. Iemand heeft zaterdagavond weer een pijl op een kat geschoten in de buurt van de Maria Montessori-straat in Eindhoven. In november gebeurde dat daar ook al meerdere keren. Toen raakte katten zwaar gewond. Hoe het met de kat gaat die dit weekend is beschoten is niet duidelijk. De politie zoekt de dader nog. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als een nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en ondernemersorganisaties WNO, NCW, Brabant, Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Tijdens Pinksteren organiseert Stichting Zonder Dak in de Catharinakerk in Eindhoven het Pinksterfestival voor de medemens. Initiatiefnemer Hugo van Rooij wil minima een gratis muzikale middag bieden, compleet met optredens, friet en ijs. Toegangskaarten zijn via de voedselbank verspreid, maar ook andere bezoekers zijn welkom zolang er plek is. Het festival vindt plaats maandag 25 mei en begint om 1:30. Vrijwilligers en medewerkers van DAF helpen mee en wethouder Remco van Doren opent het evenement. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam staat file tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek. 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A59 staat daardoor ook file van Waalwijk naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord. 5 kilometer met daar bijna een uur vertraging. Er staat een kapotte kraanwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. A59 van Os naar Den Bosch tussen knooppunt Paalgraven en Kruisstraat. 11 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Op de N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en Veldhoven-Zuid. 5 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de N264 van Gennep naar Uden tussen Volkel en de A50 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
3: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boksprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
9: Je feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
8: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
10: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
8: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
9: Je feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
8: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen, maar lost nu wel vrij snel op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en knooppunt Klaverpolder, 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 6. De vertraging is daar een kwartier. A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel, 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Kruisstraat, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de N2 de randweg Eindhoven richting Den Bosch tussen knooppunt Lederheide en Veldhoven, 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De vertraging is een kwartier. De parallelbaan is tijdelijk dicht, dus het verkeer kan het beste gebruik maken van de hoofdrijbaan, de A2.
12: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
13: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
14: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
15: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
16: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
17: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
16: Inspiratie aan jouw voordeur.
18: Open de Glow FM app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man was neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. De pro-Palestina-demonstranten die op het dak van een laboratorium van de TU Eindhoven zaten, zijn er weer vanaf. De gemaskerde actievoerders kwamen vrijwillig naar beneden toen de politie ze dreigde op te pakken. Een onderhandelaar en een arrestatieteam waren namelijk al onderweg. Uiteindelijk is nog één demonstrant opgepakt omdat die wegrende toen agenten om een ID vroegen. Iemand heeft zaterdagavond weer een pijl op een kat geschoten in de buurt van de Maria Montessori-straat in Eindhoven. In november gebeurde dat daar ook al meerdere keren. Toen raakte katten zwaar gewond. Hoe het met de kat gaat die dit weekend is beschoten is niet duidelijk. De politie zoekt de dader nog. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als een nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en ondernemersorganisaties WNO, NCW, Brabant, Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Tijdens Pinksteren organiseert Stichting Zonder Dak in de Catharinakerk in Eindhoven het Pinksterfestival voor de medemens. Initiatiefnemer Hugo van Rooij wil minima een gratis muzikale middag bieden, compleet met optredens, friet en ijs. Toegangskaarten zijn via de voedselbank verspreid, maar ook andere bezoekers zijn welkom zolang er plek is. Het festival vindt plaats maandag 25 mei en begint om 1:30. Vrijwilligers en medewerkers van DAF helpen mee en wethouder Remco van Doorn opent het evenement. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost nu vrij snel op. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat nog file tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer met een kwartier vertraging. Op de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch, staat nog file na een ongeluk. Tussen knooppunt Leenderijden en Veldhoven 6 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. N272, Beek en Donk, Boksmeer, is in beide richtingen dicht bij oploop. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A59 naar Den Bosch, bij knooppunt Hooipolder 2 kilometer met daar 5 tot 10 minuten op onthoud. De N272, de weg Beek en Donk, Boksmeer, is in beide richtingen dicht bij Oplo. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
13: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
13: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Fonties Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. De opleiding richt zich op professionals die organisaties helpen AI verantwoord in te zetten. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven in zowel voltijd als deeltijd. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. Bondscoach Ronald Koeman trekt het boetekleed aan na de oranje discussie over PSV'er Joey Veerman. Koeman heeft in het tv-programma Rondo gezegd dat hij het qua communicatie beter had kunnen aanpakken. De bondscoach zei de afgelopen tijd onder meer iets over het karakter van Veerman. Hij reageerde daar afgelopen zondag boos op. De middenvelder is sinds het EK van 2024 niet meer opgeroepen en hij wil ook niet meer onder Koeman in oranje spelen. Voormalig topzwemmer Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman uit Waalre zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale. Daarmee treden ze in de voetsporen van Pieter van der Hogeband. Volgens de KNZB bevestigt de onderscheiding hun grote invloed op de internationale zwemsport. Ranomi en Ferry zijn Olympisch kampioen. Beiden spreken van een bijzondere bekroning op hun carrière en hopen zo nieuwe generaties te inspireren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N200.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 11 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Fonties Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. De opleiding richt zich op professionals die organisaties helpen AI verantwoord in te zetten. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven in zowel voltijd als deeltijd. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. Bondscoach Ronald Koeman trekt het boetekleed aan na de oranje discussie over PSV'er Joey Veerman. Koeman heeft in het tv-programma Rondo gezegd dat hij het qua communicatie beter had kunnen aanpakken. De bondscoach zei de afgelopen tijd onder meer iets over het karakter van Veerman. Hij reageerde daar afgelopen zondag boos op. De middenvelder is sinds het EK van 2024 niet meer opgeroepen en hij wil ook niet meer onder Koeman in oranje spelen. Voormalig topzwemmer Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman uit Waalre zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale. Daarmee treden ze in de voetsporen van Pieter van der Hogeband. Volgens de KNZB bevestigt de onderscheiding hun grote invloed op de internationale zwemsport. Ranomi en Ferry zijn Olympisch kampioen. Beiden spreken van een bijzondere bekroning op hun carrière en hopen zo nieuwe generaties te inspireren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Geldrop 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

FM.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 12 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat file tussen Asten en Geldrop 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
5: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd. Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor

0: badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Open de Glow FM-app, druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Fontys Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. De opleiding richt zich op professionals die organisaties helpen AI verantwoord in te zetten. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven in zowel voltijd als deeltijd. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. Bondscoach Ronald Koeman trekt het boetekleed aan na de oranje discussie over PSV'er Joey Veerman. Koeman heeft in het tv-programma Rondo gezegd dat hij het qua communicatie beter had kunnen aanpakken. De bondscoach zei de afgelopen tijd onder meer iets over het karakter van Veerman. Hij reageerde daar afgelopen zondag boos op. De middenvelder is sinds het EK van 2024 niet meer opgeroepen en hij wil ook niet meer onder Koeman in oranje spelen. Voormalig topzwemmer Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman uit Waalre zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale. Daarmee treden ze in de voetsporen van Pieter van der Hogeband. Volgens de KNZB bevestigt de onderscheiding hun grote invloed op de internationale zwemsport. Ranomi en Ferry zijn Olympisch kampioen. Beiden spreken van een bijzondere bekroning op hun carrière en hopen zo nieuwe generaties te inspireren. Dat is over het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de Koenclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 1 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
9: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Open de Glow FM app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Fontys Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. De opleiding richt zich op professionals die organisaties helpen AI verantwoord in te zetten. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven in zowel voltijd als deeltijd. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. Bondscoach Ronald Koeman trekt het boetekleed aan na de oranje discussie over PSV'er Joey Veerman. Koeman heeft in het tv-programma Rondo gezegd dat hij het qua communicatie beter had kunnen aanpakken. De bondscoach zei de afgelopen tijd onder meer iets over het karakter van Veerman. Hij reageerde daar afgelopen zondag boos op. De middenvelder is sinds het EK van 2024 niet meer opgeroepen en hij wil ook niet meer onder Koeman in oranje spelen. Voormalig topzwemmer Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman uit Waalre zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale. Daarmee treden ze in de voetsporen van Pieter van der Hogeband. Volgens de KNZB bevestigt de onderscheiding hun grote invloed op de internationale zwemsport. Ranomi en Ferry zijn Olympisch kampioen. Beiden spreken van een bijzondere bekroning op hun carrière en hopen zo nieuwe generaties te inspireren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur.
8: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Open de Glow FM app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Fonties Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. De opleiding richt zich op professionals die organisaties helpen AI verantwoord in te zetten. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven in zowel voltijd als deeltijd. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. Bondscoach Ronald Koeman trekt het boetekleed aan na de oranje discussie over PSV'er Joey Veerman. Koeman heeft in het tv-programma Rondo gezegd dat hij het qua communicatie beter had kunnen aanpakken. De bondscoach zei de afgelopen tijd onder meer iets over het karakter van Veerman. Hij reageerde daar afgelopen zondag boos op. De middenvelder is sinds het EK van 2024 niet meer opgeroepen en hij wil ook niet meer onder Koeman in oranje spelen. Voormalig topzwemmers Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman uit Waalre zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale. Daarmee treden ze in de voetsporen van Pieter van der Hogeband. Volgens de KNZB bevestigt de onderscheiding hun grote invloed op de internationale zwemsport. Ranomi en Ferry zijn Olympisch kampioen. Beiden spreken van een bijzondere bekroning op hun carrière en hopen zo nieuwe generaties te inspireren. Dat is over het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de N279, de weg Roermond-Den Bosch. 2 kilometer bij Beek en Donk, kwartiertje vertraging. De andere kant op richting Roermond op de N279. Bij Helmond-Noord, 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 3 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A27 Breda-Gorkum. Kwartier vertraging bij industriegebied Avelingen. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam ook een kwartier op onthoud. N3 Dordrecht-Papendrecht. Kwartier vertraging bij Papendrecht. En 20 minuten tijdsverlies op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond bij Helmond Noord.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
14: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
15: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed besturenprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Pontys Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven, zowel vol als deeltijd. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment, volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
7: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 4 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud-leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer al op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 12 kilometer file, want de rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging ruim 20 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Bergen op Zoom Breda bij Ettenleur. En 10 minuten op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Strijd daar langzaam tussen Made en afrit Waspik.
13: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
14: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
15: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
16: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
15: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
17: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
13: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed besturenprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Pontys Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven, zowel vol als deeltijd. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment, volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land ruim 100 kilometer file op de wegen. Niet al te veel bijzonderheden gelukkig, maar wel een paar wat langere files. Zo staat er 10 kilometer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. De vertraging een kwartier. Kwartiertje extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid. Een kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Vanaf West rijden langzaam. En 20 minuten tijdsverlies op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. 8 kilometer file rijden tussen Den Bosch Maaspoort en afrit Heusden.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
7: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 5 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wiel kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wiel weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor ongerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Heeft deels te maken met het slechte weer, de regenachtige weer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. Half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. 17 kilometer file. Half uur vertraging heb je ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Daar rijdt het langzaam over 14 kilometer tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel-Noord. 20 minuten vertraging daarna een ongeluk. 20 minuten extra reistijd op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel en een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Heusden, de kop van 10 kilometer file. 20 minuten vertraging op de N264 vanuit Gennep naar Uden bij Uden 4 kilometer file.
12: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
14: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: will be marvelous.
1: Glow FM Headlines.
2: Goedendag, ik ben John van Voorhoven. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed besturenprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Pontys Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven, zowel vol als deeltijd. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment, volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is dinsdag, af en toe valt er een bui. Een drukke avondspits dus. 260 kilometer file in het zuiden van het land. A2 Eindhoven-Utrecht, half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Dan naar de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Half uur vertraging tussen Bokstel Noord en Waardenburg in de vorm van 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven-Os, half uur vertraging tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. 17 kilometer langzaam rijden daar. Naast een van een ongeluk op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord, 6 kilometer file en een half uur vertraging. Dik een half uur vertraging ook door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A59. Dat is vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Heusden, 10 kilometer file daar. De randweg Eindhoven is het ook druk vanuit Maastricht naar Eindhoven op de N2. Bij knooppunt Batadorp, 7 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En 20 minuten vertraging heb je ook op de N264 vanuit Gennep naar Uden. Bij Uden, 4 kilometer file.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
6: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
10: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 6 uur.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spitsen in het zuiden van het land. 229.

Den Bosch. A50 Eindhoven-Os, 20 minuten vertraging tussen Zon en Breugel en Veghel-Noord. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, file voor knooppunt Bankhoef, 9 kilometer. 20 minuten vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp rijden daar langzaam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A59 naar Den Bosch, naar knooppunt Zonzeel. Die staat bij afrit Heusden, daardoor vanaf Den Bosch en Maaspoort, 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En 20 minuten vertraging op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed besturenprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Pontys Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven, zowel vol als deeltijd. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment, volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
3: Het gaat nu vlot de goede kant op met de avondspits in het zuiden van het land. We zien op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht nog 20 minuten vertraging. Rijdt langzaam tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Kwartiertje vertraging op de A16, Rotterdam-Breda. Bij knooppunt Prinsenviel is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht. Omrijden doe je richting Breda via Roosendaal over de A17 en de A58. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En 10 minuten extra nog op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
3: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
2: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits nagenoeg voorbij. Op de A16 Rotterdam-Breda. Eerst voor knooppunt Zonzeel, 10 minuten vertraging. Verderop voor knooppunt Prinsenviel, 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Daar is voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen de rijbaan dicht. En zou je richting Breda moeten omrijden via Roosendaal over de A17 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Open de GloFM-app. Druk op het PSV-logo en maak kans op 1 seizoen naar de kampioen.
5: Glow Evening.
6: Zo dadelijk Airplanes van B.A.B. Maar eerst I Run van Evan. Thank it wel.

0: Not at This Party van Tasha, hoor die hier. Een hele goede avond en heel fijn dat je luistert. Ik hoop dat je niet buiten bent, maar ik weet ook niet hoe je dit anders moet horen. Dus ik hoop in ieder geval dat je heel fijn lekker binnen zit. Het is namelijk rot weer hier in Eindhoven. Maar het is nu gewoon lekker tijd om te unwinden. Ik hoop dat je terug bent van je werk. En deze aflevering wilde ik zeggen, deze komende 2 uur ga ik leuke feitjes van artiesten en in het algemeen vertellen. Ga ik je mijn what the fuck nieuws vertellen en gewoon de beste muziek van nu. Dus ga er lekker voor zitten, weet ik veel. Ga koken of zo, als je dat nog niet hebt gedaan. En blijf luisteren. Maar nu eerst de spotlight. Ferk Dawn. Say what you mean.
1: Dit is deze week. De Glow FM.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En misschien ook leuk voor jou om te knowen, aangezien het toch regent. Olifanten kunnen regen detecteren van 250 kilometer afstand. Dus als wij, ik weet trouwens niet hoe groot Nederland is. Nou ja, als zij kunnen dus weten dat het in Rotterdam regent en dat ze in Eindhoven dus de paraplu erbij moeten pakken. Denk daar maar eens goed over na hoe heftig dat is. Die hebben geen buienradar nodig.

0: Need Your Love van Shaggy. Hoor die hier en dan krijg je nu het weer van mij. Het blijft vanavond regenen, ondanks wat het weerbericht zegt. Want die zeggen dat het gewoon droog blijft, dus dat klopt niet. Het koelt af tot 12 graden vanavond. En morgenochtend begint de dag regenachtig, obviously. En loopt de temperatuur op tot ongeveer 18 graden morgenmiddag. Yo, zo gaan we verder met Shakira.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Zeker. En wie op dit moment ook The World Runner is de nieuwe Eindhovense band. En daar ga ik heel veel meer over vertellen. Ja, want Who Run the World, Girls, en dan voornamelijk de nieuwe band Wild Blaze. Wild Blaze is een Eindhovense band, bestaande uit Isis, Caitlin, Kimberly en Jolien. En vandaag hebben ze hun eerste nummer uitgebracht, genaamd Misbehave. Het nummer gaat over, nou ja, je weet al een beetje waar het over gaat, over gewoon jezelf niet goed gedragen. En ik weet in ieder geval, ik ken ze heel goed, het zijn echt schatjes. En het nummer is echt te gek. Bij deze ga ik hem draaien. Laat weten wat je ervan vindt. En ja, we gaan het gewoon proberen. Let's go.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde vanmiddag een ongeluk met een vrachtwagen. Ze zijn nog bezig met opruimwerkzaamheden. Bij knooppunt Prinsenwiel is maar één rijstrook open en daardoor vanaf knooppunt Zonzeel 6 kilometer file en een half uur vertraging.
0: Open de GloFM-app, druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.
5: Glow Evening. Ja, echt op dat PSV-logo drukken, hè? Zo dadelijk Let Me Love You van DJ Snake. Maar eerst I Just Might van Bruno Mars.

Let Me Love You. Nou, mijn zusje belde mij dus vorige week huilend op. Ze zei, help Jente, ik heb net die Michael Jackson film gezien en ik snap het allemaal niet. Ze belde zelfs mijn moeder om 3 uur 's nachts op, want ze woont in Korea. Ze belde mijn moeder om 3 uur 's nachts op. Helemaal huilend, mijn moeder zag het in haar hoofd. Oké, ik ga een vliegticket kopen, dat maakt niet uit. Ik moet mensen slaan, ik moet mensen neersteken. Bleek dus gewoon dat ze inderdaad de Michael Jackson film had gezien. En toen zei ze tegen mij, Jente, ik zit in een Michael-psychose. En ik dacht, Michael-psychose, zei ze. En toen dacht ik, nou, wat is dat nou weer? Ik zei, heb je dat zelf verzonnen? Ja, maar het is niet zelf verzonnen. Want het gaat dus blijkbaar helemaal rond. Het is een hele trend, je kleine Michael-psychose. En het is geen echte psychose, hè, voordat dadelijk een psychiater zeg maar bij mij in de deur klopt en zegt, hey Jente, what the fuck? Het betekent gewoon dat mensen eigenlijk door de nieuwe Michael Jackson film ineens weer helemaal in een Michael Jackson obsessie zijn gezogen. Hè? 1 trailer, 1 keer die films in en hoppa, iedereen zit weer oude optredens te kijken. Probeert stiekem de moonwalk in de keuken en denkt na 3 clips, wacht, was ik altijd al fan? Ja, maar mijn zusje was dat altijd. Nou ja, wat het zo bijzonder maakt is dat natuurlijk Jafar Jackson, de neef van Michael Jackson, hem speelt. En blijkbaar dus zo erg op hem lijkt dat TikTok-mensen zeggen, sorry, maar mijn brein is echt weer in 2009 beland. En ik vind het zelf heerlijk. Ik was heel lang een Michael Jackson-fan. Ben het nog steeds. Alleen ik heb de film nog niet gezien. Dat komt deze donderdag. Heel veel zin in. In ieder geval, ik denk, ga ook de Michael Jackson-film kijken. En beland gewoon lekker met heel de wereld in een leuke psychose. Niet in een vervelende psychose waar we nu allemaal collectief in zitten. Dus als je iemand ineens hihi hoort doen bij het koffiezetapparaat, laat diegene gewoon. Die ziet gewoon lekker in zijn Michael Psychosis era. Oh, dat was heel cringe. Het spijt me heel erg. Bad van Michael Jackson hoor je nu.

0: Het valt mij op dat Snelle best wel vaak zingt over ouder worden. Ik denk dat hij er zelf heel erg mee zit.
1: Eén seizoen naar de kampioen.
0: Ja, want bij ons kan je 2 tickets voor alle thuiswedstrijden van PSV winnen. Een seizoenskaart dus. Want, en nu maak jij daar gewoon kans op en dan bij ons, hè. Alleen bij Studio 040 en Glow FM win je dus een seizoen lang 2 tickets voor alle thuiswedstrijden. Kwalificeren voor deze prijs doe je op 1 van de volgende manieren. Goed luisteren. Ga naar de app van Studio 040 en druk op het PSV-logo. Of als je dit niet hebt en die wil downloaden, ga naar de app van Glow FM en druk daar op het PSV-logo. Deze actie loopt vanaf de 17e, dus 2 dagen geleden, tot en met de 23e.

de 24e tussen 12 en 3 wordt de winnaar bekendgemaakt. Wel belangrijk, je dient 18 plus te zijn. Dus als je onder de 18 bent en je hoort dit en je denkt... Godnonde, ik wil echt, echt, echt een heel seizoen naar de landskampioen... dan zou ik zeggen, vraag je vader, vraag je moeder, vraag je tante... vraag je oma, vraag je opa. Ik zou zeggen, ik zal het gewoon proberen, want wie niet waagt, wie niet wint. Hè? 1 seizoen naar de kampioen, let's go.

0: Fever Dream van Alex Warren. En op dit moment is het weer ook redelijk een fever dream. Je weet niet waar je aan toe bent. Want het blijft vanavond volgens het weerbericht bewolkt, maar zo goed als droog. Maar ik weet niet, in de praktijk voelt dat redelijk anders hier in Eindhoven. Vannacht en vanavond gaat het wel regenen. En het koelt dan af tot 12 graden. Morgenochtend begint de dag regenachtig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 18 graden. Heerlijk zomers weer.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Het is 9 over 9, dus heel eventjes tijd om feitjes te vertellen. Heel kort hoor. Ik kwam er dus achter als je een niertransplantatie hebt gedaan, dat het dus niet zo is dat ze de slechte nier of nieren eruit halen, maar de goede erbij doen. Dus dat betekent dat je dan soms sommige mensen gewoon 3 nieren hebben, hè? Serieus. Hoe kom je daar door de X-ray scanner? Ja, ik denk gewoon normaal. Maar ik vind het in ieder geval heel bijzonder, nooit echt over nagedacht. Misschien jij nu ook wel, of niet? Ik hoop dat je deze wel kent, hè? Je neus is altijd in het zicht, je brein negeert het gewoon. Is dat niet super fijn? Ik zou willen dat mijn brein ook andere dingen kon negeren. Maar helaas, helaas. En ja, je skelet is nat. Net als het weer nu. We gaan nu over op de man die de afgelopen paar dagen heeft gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Nee, het is geen Ajax of PSV of Feyenoord. Het is onze Harry Styles uit Manchester, denk ik. Ik weet het niet. Ik hoorde dat het een prima show was, trouwens. Ik zou erheen gaan, heb mijn ticket verkocht. Joe.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 8:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Open de GloFM-app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

FM. Het ritme van de Brainport.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Het land onderschept de schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arnie Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De GloFM-app. Druk op het PSV-logo en maak kans op 1 seizoen naar de kampioen.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Het land onderschept de schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.